0: gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland, Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Sport wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Beel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jetten noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.

0: bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei.
1: Evenementen van Kompaskum.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
8: Ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
9: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
8: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
10: Ja, ready for this.
8: Tot Strauss.
9: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
8: op gigantfm.nl.
11: Autobedrijf, Ferdy Snijders. Autobedrijf, Ferdy Snijders.
12: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
13: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl. Gigant FM, weerbericht.
3: Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt er in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en gordijnshop.nl.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt er in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: bliksem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: www.develde.nl.
1: De Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Op zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei.
4: Evenementenplein in Kompaskum.
0: Gigant FM. Gigantisch gezellig. Tedo Zwart.

Een van de vele successen van deze formatie. Middle of the Road en Sacramento. En wat hebben ze een hits gehad, hè? The Talk of the USA, Yellow River, Tweedledee, Tweedledum, Samson and Delilah, Yellow Boomerang. En ik kan zo wel doorgaan. Mijn favoriet is trouwens zelf Chirpy Chirpy Cheep Cheep. En ik zeg goedemorgen! Het is 9:05. Jij luistert naar Gigant FM, naar het programma Gigantisch Gezellig. En we zijn bij je tot 12 uur. En wat kun je de komende 3 uur verwachten? Nou, we gaan eens even terugduiken in den tijden. En dat doen we dan qua nieuwsberichten en qua muziek op de datum van vandaag. Het is vandaag 9 mei 2026. En wij gaan eens even kijken, eeuwen terug in de tijd, wat er toen gebeurd is. Je krijgt van mij natuurlijk ook het weerbericht. Ja, we hebben het weerbericht net ook even gehoord. Zaterdag, vandaag, het wordt lekker zonnig. De temperaturen lopen op meerdere plaatsen op tot zo'n 20 graden. En ook op zondag kunnen we veel mensen genieten van de warmte. Dat meldt in ieder geval het KNMI. Straks om 11:30, dan gaan we hem bekendmaken, de nieuwe megagigant van deze week. Maar eerst even de oude van afgelopen week, kan je wel zeggen. Dennis Verdam en Lekker Ding.

0: Het origineel is natuurlijk van niemand minder dan Hedy Lester. En het is in een lekker jasje gestoken door Marco Kanters. In de malle molen van het leven. En over molens gesproken. Geen malle molen, maar de Nationale Molen- en Gemalendag. Want dat is het vandaag. Een jaarlijkse dag dat sinds 1972... meer dan 600 wind- en watermolens en gemalen geopend zijn voor het publiek. Dus mocht je even een kijkje willen nemen, vandaag is je kans. Ja, molens hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van ons land. Niets voor niets is het beeld van de molen iconisch voor Nederland, ja. En al hebben molens hun economische functie verloren, ze zijn nog steeds op veel plekken draaiend te bewonderen. En dat is dus vandaag. Iedere tweede zaterdag en zondag in mei is het Nationale Molen- en Gemalendag. We gaan even naar onze mailbox. Henk Mensing uit Nieuw-Amsterdam. Die heeft een muzikale suggestie voor dit programma. Hij wil graag een plaat horen van André de Klein, Terug in de Tijd. Nou, dat is geen enkel probleem. Ik heb hem klaarstaan voor je, Henk. En mocht jij ook een muzikale suggestie hebben, dat is mogelijk. Dan kun je even gaan reageren via WhatsApp 0591 30 2010. Of even contact zoeken met het contactformulier op onze internetsite www.gigantfm.nl. Henk, speciaal voor jou, André de Klein en Terug in de Tijd.
1: Gigant FM, gigantisch in de regio.

Nou is Frans natuurlijk niet mijn sterke kant. Maar ik weet wel dat danser maintenant, dat betekent dans nu in het Frans. Ja, heb ik net even opgezocht hoor. Ja. Het is een grote monsterhit geweest uit 1975 van de Nederlandse zanger. Kun je nagaan, Dave. Geboren als Wouter Levenbach, dat is zijn echte naam. En het nummer werd in 1976 een gigantische hit in Nederland als in Frankrijk, met wereldwijd meer dan...

0: We gaan even weer naar onze mailbox. Want je kunt natuurlijk een muzikale suggestie doen. WhatsApp 0591302010. Of even via het contactformulier www.gigantfm.nl. Hendrik Weems die heeft ook gereageerd. Hij schrijft: goedemorgen Tedo. Je mag de tijdbrekers wel even draaien met de rock van Nekje. En een hele fijne uitzending toegewenst. Groetjes Hendrik. Dankjewel Hendrik. Nou, speciaal voor jou. Ik heb hem klaarstaan. De tijdbrekers en de rock van Nekje.
1: Gigant FM. Het geluid van de lente.

0: De Roffels en Oh Little Boy. Ik heb hier nog even het weerbericht voor je. Vanochtend komt er op een enkele plaats nog even een beetje mist voor. Verder is het op de meeste plaatsen veel zon. Is er veel zon en het blijft vanochtend droog. Vanmiddag ook. Maar er is dus vooral in het noorden een beetje bewolking. Het is wel vrij warm met een maximumtemperatuur van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Lekker man. Vanavond zijn er ook nog even zonnige perioden en het blijft ook nog droog. En vannacht temperaturen die lopen uiteen van 6 graden in het noordoosten tot 11 graden in het zuiden en aan de kust. Morgenochtend, als we wakker worden, zijn er ook weer flinke zonnige perioden en het is droog. Morgenmiddag schijnt de zon af en toe, maar er komt ook bewolking voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Maximum temperaturen die lopen uiteen van 12 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten. En later in de middag koelt het af in het noorden. Dus dan wordt het een beetje frisser. En ja, maandag hè, een beetje wisselvallig weer. Maar goed, laten we nog maar even genieten van de komende dagen met temperaturen van 22 graden.
1: Nederlandstalig, Goud van Oud en Piratenklassiekers. Je hoort ze allemaal hier op Gigant FM.

0: Carbon op Gigant FM, Magdalena. Ik heb hier nog een berichtje voor alle voetballiefhebbers, of in ieder geval van sport. Want Ziggo die voegt vanaf juli alle vier de ESPN-zenders toe aan het basis-tv-pakket. Daardoor krijgen miljoenen huishoudens toegang tot drie extra sportzenders met bijvoorbeeld natuurlijk Eredivisie voetbal. Maar ja, een mindere kant is voor de niet-liefhebbers. Die moeten ook verplicht €2,50 per maand gaan betalen voor hun abonnement. Daarmee verdwijnt ook een groot deel van het Nederlandse topvoetbal uit het aparte premium tv-abonnement. En de uitbreiding, ja, dat geldt voor alle klanten van Ziggo, ja. Maar goed. Het is wel goed nieuws voor de voetballiefhebbers, hè? Het is 9:15. Jij luistert naar Gigantisch Gezellig op dit radiostation. Gigant FM. En we zijn bij je tot 12 uur.
1: Zondag.

gezelligheid in de vrolijke uren. En zondagavond om 11 uur Country Gigant. De lekkerste country klassiekers. Van de ochtend tot aan middernacht. Je zondag is pas echt gezellig met Gigant.

Wat wel hits op hun naam staan. Je hoorde Train op Gigant FM. En je hoorde Hey Soul Sister. Hey, we gaan op weg naar het nieuwsblokje van 10 uur. Na 10 uur zijn we natuurlijk weer bij je terug met het tweede gedeelte van dit programma. Gigantisch gezellig. En mocht je dan een muzikale suggestie hebben, 0591 30 20 10 via WhatsApp. Of even contact zoeken met het contactformulier www.gigantfm.nl. We gaan eruit met Bos en Guus Meeuwers, 7 dagen lang.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we en rollen.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog, met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
8: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
3: Gigant FM. Gigantisch gezellig. Tedo Swartz.

muziek uit de jaren 70. Een oudje van The Sweet en Papa Rambo. Hey, Papa Joe, coconut. Makkelijke tekst eigenlijk, hè? Hey. 10:05. Welkom bij het tweede gedeelte van het programma Gigantisch Gezellig. Ik ben bij je tot 12:00. Met om 11:30 natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe megagigant van deze week. Eerst even kijken, ik heb ook mail gekregen van Gerrit uit Grun. Goedemorgen Tedo, graag Tinus van der Weijden en Jan Brink met Wat moet je zonder vrienden? Even voor mijn kameraden Jaap, Robert en Roelof. Groetjes Gerrit uit Grun. Nou, dus geen enkel probleem Gerrit. Speciaal voor jouw kameraden, even kijken, Jaap, Robert en Roelof. Hè? Ja, oké. Okay. Wat moet je zonder vrienden hier op dit radiostation Gigant FM?

De nieuwe single was getiteld Voor één nacht. En wij draaiden even een oudje. Zijn afgelopen single, moet ik zeggen, ondersteboven. Ja, ik moest even schakelen, want ik moet even de mailbox er weer even bij pakken. Want we hebben natuurlijk ook een muzikale suggestie. Eens even kijken. Goedemorgen, Tedo. Ik wil wel graag het plaatje van Romy horen. Vraag aan de zee. Voor alle luisteraars en jullie zelf. Dankjewel, vrouwtje. Groetjes van vrouwtje Kramer uit het mooie Dokkum, Friesland. Ik heb hem voor je klaarstaan, vrouwtje. Hier is Romy en Vraag aan de zee.

Johan en Peter. Een hemelbed is overal. Daarvoor draaiden we nog even Nick en Simon Spaanse Duif. Het is bijna 10:30. Jij luistert nog steeds naar Gigant FM. Naar het programma Gigantisch Gezellig tot 12 uur. En wij gaan even weer verder met onze mailbox. Want er zijn weer een aantal muzikale suggesties binnengekomen. Eerst even kijken. Achie uit Siddeburen. Hallo, gisteravond niet meer gelukt vanwege de drukte bij Bert. Bertje Bakema. Zou je Les Gromona's Weil Dein Herz Dich Verrät even willen draaien? Groetjes uit Siddeburen. Nou heb ik die helaas niet van Les Gromona's. Gromona's? Ja, komt er bijna niet meer uit, joh. Maar ik heb hem wel van Brunner en Bruna aus Duitsland. En die hebben hetzelfde liedje uitgebracht. En ik hoop dat hij ook goed is, Achie uit Siddeburen. Hier zijn ze dan, Bruna und Bruna.

0: Au.
1: Nico Haak, Foxy, Foxtrot hoorde je op Gigant FM. Brengt de tijd op 5 minuten over 10:30 alweer. De tijd vliegt voorbij als het gezellig gaat op dit radiostation, hè? Oh, oh, oh, oh, oh. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen over de roddel over Patricia Pai. Er was nogal ophef over haar gezondheid. Maar ze maakt vandaag bekend dat ze haar eigen tv-comeback gaat maken met een eigen reality-show. Ja, ja, 77 jaar, Patricia Pai keert terug op de Nederlandse televisie. De zangeres krijgt samen met haar dochter Christina Curry, 35 jaar, een eigen reality-show bij RTL. En de opnames zijn inmiddels gestart. Dus ja, voor alle liefhebbers van Patricia Pai en van reality soaps. Nou, kijk eens even aan. Er zijn er ook nog niet zoveel, hè? Nee. Hey, Marta uit Roelofs Arensveen, die heeft ook even gemaild of geappt. Geappt via het welbekende nummer 0591 30 2010. Goedemorgen, Tedo. Goedemorgen, Marta. Gezellig dat je er weer bent. Wij ook. Dat vind ik heel erg fijn, Marta. Draai maar even een mooi truckersplaatje voor mijn eigen trucker. En dat is Herman natuurlijk, hè? Ja. Goedemorgen, Marta. Speciaal voor jou. En voor je mannetje. De enige echte trucker daar. Ja. In Roelofs Arensveen. Hier is Marianne Veenstra. Ik tel de...

0: rijden in het dorp in Vlagtwedde. In het mooie Westerwolde. Het was altijd een traditie met kerst. Dan traden ze altijd op eerste kerstdag. De havenzangers. En jij kunt niet altijd 16 zijn. Mooie tijd was dat, zeg. Oh, oh, oh, oh. Hey, ik heb nog even het weerbericht voor je. Ik zal hem er even bij pakken. Vanmiddag is er vooral in het noorden bewolking. Ik zat net even buiten en het is ook zo. Het is bewolkt en laten we hopen dat het zonnetje binnenkort gaat doorbreken. Maar het is vrij warm met een maximum temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Vanavond zijn er nog zonnige perioden en het blijft droog. Ja, ja, ja. Komende nacht is het ook droog. Minimum temperaturen die lopen uiteen van 6 graden in het noordoosten tot 11 graden in het zuiden en aan de kust. Morgenochtend als je wakker wordt zijn er flinke zonnige perioden. Morgenmiddag schijnt de zon af en toe. Komt ook bewolking voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Maximum temperaturen die lopen uiteen van 12 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten. En later in de middag koelt het in het noorden af.
1: Gigant FM.

Ah, zo'n lekker plaatje. Ja, ja. Een nootje van The Beach Boys. En deze fantastische lekkere single, California Girls. Hier is André Hazes.

0: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats, waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond, vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Op zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei.
6: Evenementen treinen van Kompaskum.
7: Ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
9: Ja, ready for this.
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
7: op gigantfm.nl.
10: Autobedrijf, Ferdy Snijders, Autobedrijf, Ferdy Snijders.
11: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
2: Gigant FM, gigantisch gezellig. Tedo

0: Ja, een beetje rock'n'roll op dit radiostation. André Hazes, Buonasera, Señorita. Hey, we gaan op weg naar het nieuwsblokje van 11 uur. Tot zo.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.

0: Lara Mila. Ik had de microfoon niet aanstaan. Lara Mila met haar nieuwe single. Wat een prachtige plaat, hè. Gaat volgens mij ook een lekkere hit worden in de hitlijsten. Had ik jou maar nooit gezoend, was de titel van de plaat. Hey, welkom. Het is 11:05. Het laatste gedeelte van Gigantisch Gezellig op Gigant FM. Met straks om 11:30 de bekendmaking van de nieuwe megagigant van deze week. En natuurlijk ook aandacht voor onze mailbox. Ik zal hem er even bij pakken. Jozef Plat uit Nieuwbuinen. Ook wel bekend onder de naam Lucky Joe, hè? Ja. Hij vraagt twee plaatjes aan. De New Four, Vrij zijn als een vogel. En Arjan Plat met Guardian Angel. En nou is het wel leuk om te vertellen dat het is donderdag Hemelvaartsdag. En je hebt in Musselkanaal de Snikkerweek. Kun je lekker bootjes kijken en zo allemaal. Maar op 14 mei op de donderdag is het artiestenfestival daar. Is weer een onderdeel van het programma. Er komen een heleboel artiesten die middag naar Musselkanaal met onder andere Hart en Tien, Klaasina, Marco de Hollander, Marianne Veenstra, Sylvia Bruens, Arjan Plat natuurlijk ook. Ja. Eigenlijk een beetje te veel om op te noemen. En weet je wat het leukste is? Het is gratis intree. En het is te vinden op het Willem Diemerplein in Musselkanaal van 1 tot 5 uur. En er worden ook televisieopnames van gemaakt volgens mij. Ja. Nou, de man die dus ook aanwezig is op 14 mei... tijdens dat artiestenfestival in Musselkanaal... is, een veelgedraaide plaat op Gigant FM. Arjan Plat, hier is hij met My Guardian Angel.
1: Dit is Gigant, de gezelligste.

zeggen dat ik het ermee eens ben. Sunstreams die zongen erover. Het heette Griekenland. En Griekenland is echt mooi hoor. Ik ben een keer op vakantie geweest op Kreta. Het plaatsje Piscopiano. Ja, het klinkt een beetje raar, maar het is wel zo. Piscopiano. Op het eiland Kreta was hartstikke mooi man. De Samaria kloof lopen. Heb je dat wel eens gedaan? Samaria kloof. Het is een hele lange kloof. Echt een aantal kilometers lang. En het is een prachtige ervaring om dat mee te maken. Nou. Sunstreams, Griekenland hoor je op Gigant FM. We gaan eens even weer naar onze mailbox. Goedemorgen vanuit Zwolle. En dan heb ik het over René. En René wil graag een plaatje aanvragen voor zijn fantastische, lieve vriendin Karianne Boer uit Zwolle. En hij wil graag een plaatje horen van de koning der piraten. En dan heb ik het over Jannes. Jawel. Nou, Karianne,

0: Beetje romantiek op dit radiostation, hè? Ja, Brotherhood of Man, Kiss Me, Kiss Your Baby, hoorde je. En over liefde gesproken, ik had het net even over Griekenland. En nou wil het geval dat Marta naar hetzelfde eiland gaat als ik een jaar of wat geleden. Ze gaan volgende week naar Kreta. En daar hebben ze elkaar ontmoet, Marta en Peter. Wat romantisch, hè?
1: Ja.
0: Candlelight. Hopsakee. Het is bijna 11:30. Dat betekent dat ik hem bekend mag gaan maken. De nieuwe megagigant van deze week. Ik kan er kort over zijn. Ze zijn afkomstig uit Volendam. En het is een populaire band, mag ik wel zeggen. En dat is onze nieuwe megagigant van deze week. Hier zijn de 3J's en Los Vast.

Leon Moorman is zijn naam en het, zijn nieuwe single heet Plattelandsgevoel. En Leon is eigenlijk een echte plattelander in de stad. Hij is geboren en getogen in Bargen-Kompaskuur. Voor de mensen die het niet weten, dat is een dorpje langs de Duitse grens. Het lied is afkomstig van zijn nieuwe album en het heet Linkse Hobby. Dat zal later dit jaar volledig uitkomen. Ja, je hebt het kunnen horen, hè. Het gaat over het melancholische gevoel wat je kunt krijgen als je van het platteland naar de stad bent verhuisd of andersom. En Leon probeerde in dit nummer het beste van beide werelden mee te nemen in, en de verschillen een beetje te omarmen. Ja, nou, leuke single. Eerst even kijken, 11:50 is het alweer bijna. Dat betekent dat het programma er alweer bijna op zit. Maar we kunnen nog even twee van die lekkere meezingers gaan draaien op dit radiostation. Zo op de valreep. Sven Versteeg en Likkepep zijn hier. Gigant FM.

lekker hè, deze. Lucas en Gea, ik gaf jou alles, hoorde je op Gigant FM. Dat is ook het één na laatste plaatje wat ik heb kunnen draaien. Want we gaan op weg naar het nieuws van 12 uur. Dat betekent tijd om afscheid te nemen. Vanavond heel veel plezier met de DJ Carousel. En wat mij betreft maakt er nog een gezellig weekendje van. Even speciaal voor Patrick Zwartsen op de valreep. Hij is druk aan het klussen. Nou, klussen nog even, Patrick. We gaan eruit met Stephanie. Nogmaals, een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer. Hier is Alleen om van te dromen. Joep, doei, de mazzel, hoi.

0: thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine buurt.

0: Samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
0: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog, met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
6: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en gordijnshop.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: ZandFM, weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop, maar vooral in het noorden is er veel bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het blijft droog. Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet, aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Grand FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
1: Altijd.
0: En overal de gezelligste.

0: en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En of de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marnets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erika, Powertrack. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet

0: gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosman Installatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 15-jarige Maxim uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxim is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie.

0: Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gaza-strook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenhoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 24 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: mensen? Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Ja, ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een flat in

0: Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxim uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxim maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollen.
2: Daktechniek Emmen.

0: www.martinkemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: dan zit je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Op zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei.
2: Evenementen trein en Kompaskum.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5:00.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Daktechniek Emmen.

0: tapijt.nl.
1: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En of de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Ik uit dat weer.
0: Gigant FM, weerbericht.
2: Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet, aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechter in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het monument heeft een ruim aanbod...

0: tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
0: Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Ja mensen, wil je een gigantisch leuk feestje?
7: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
6: Een onvergeten. Een vergetelijke avond voor iedereen met muziek van house.
8: Y'all ready for this?
6: Tot Strauss.
7: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
9: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.

0: zaterdagavond. Dit is de Gigant FM DJ Carousel. DJ Carousel. De DJ van vanavond is...
1: Jan Morgen.
2: Zo, welkom. Goedenavond, Gigant FM en de DJ Carousel. 9 mei 2026. Zo, daar zijn we dan weer, ja. Weer een weekend. Jongen. En wat voor een weekend? Een weekend in mei. Ja, meer is het niet, nou. Ik zit even te kijken. Ik krijg meteen al berichtjes binnen. Mooi Jan, heel veel draaiplezier weer vanavond. Dankjewel, Koop. En uiteraard ook heel veel plezier vanavond. En ja, ik hoop dat we er samen wat van kunnen maken. Natuurlijk tot aan de klok van 10 uur. Goed, jouw muzikale suggestie is van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantenfan.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-1-30-2010. Tijdens de DJ Carousel op deze zaterdagavond. Nou, een beetje aandacht, extra aandacht dan terug naar de disco, dat soort dingen. Ja. Ik hou me aanbevolen voor jouw muzikale suggesties. Op dat gebied, ja. Ik heb wat gevonden. Ik denk, nou, dat neem ik mee naar beneden toe. Want ik was van de week eventjes boven op zolder. Tussen de singeltjes, het zwarte goud, om maar zo te zeggen. Ik denk, ah ja, dat moet kunnen. Die ga ik meenemen en die neem ik mee, ja. Wat het dan is, je gaat het beleven tussen nu en de klok van 10 uur hier op Gigant FM. Maar eerst een nieuwe single. Yves Beersen. Droom jij over mij vannacht?

Jan Verkooijen, samen met Colin daar. En door jou ga ik nu weer leven. Gigant FM, de DJ Carousel voor deze zaterdagavond. Tot aan de klok van 10 uur. En eens even kijken, Joram stuurt me een linkje over YouTube. Ja, misschien wel handig als je even bijzet wat je bedoelt uiteraard. Hè? Ja. DJ Carousel, Jan Moerbroek, mooi, mooi. Dankjewel, Joram. We gaan eens even kijken hoor. Ja. Tot een 10 uur, de DJ Carousel. Dit is Terug in de Tijd met de Hollies.

Ja, wat gaat hier goed, hè? Justin de Wild en Cheerio zijn single. De meest recente single op dit moment van Justin de Wild. Gigant op hem. Tot aan de klok van 10 uur, de DJ Carousel. Nu even terug in de tijd met Juice Newton. Dit is Queen of Hearts.

0: Milano en voel jij dan niet?
1: De Gigant FM, DJ Carousel. Terug naar de disco.
2: Terug naar de disco.
0: Ja, daar zijn we mee bezig tot een klok van 10 uur. Gigant FM en de DJ Carousel. Dus even kijken, hoi Jan. Kun je iets van Henk Wijngaard draaien? Hij is 80 jaar geworden. Groetjes van Gert Wolderik. Gert, dankjewel. En we gaan de platen bij je opzoeken. Ja. Joran zegt Joy en Tots bij Tots. Die ga ik ook voor je opzoeken, beste Joran. Dankjewel daarvoor. Ik weet het, jouw muzikale bijdrage is van harte welkom. studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. Koop, die is ook van de partij. En hij zegt, verzoekje, Abba, gimme, gimme, gimme. Eventjes terug naar de disco. Nou, bij deze dan Koop, komt-ie aan.
1: Terug naar de disco. Terug naar de disco.

jouw lach. En in het begin dat je denkt, ja, er komt nog een plaat van Henk bij gedacht. Ah, nee, want ja, Henk heeft wel een plaat gemaakt met het begin van deze plaat. Maar nee, dit was de versie van Hart 10 en Ik Zie Jouw Lach. Gigant FM, DJ Carousel. Op verzoek van Joram, deze van Joy en Tops.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon.

0: Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
1: Op zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei.
2: Evenementen trein in Kompaskum.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt, om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
4: Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

Uit begin jaren 80 muziek van Billy Joel en Uptown Girl. Hier op Gigant FM tijdens de DJ Carousel. Welkom terug, deeltje 2. Op deze zaterdagavond. 9 mei 2026. En je weet dat jouw muzikale bijdrage. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. En dan gaan we kijken wat we muzikaal voor jou kunnen betekenen op deze zaterdagavond.

op GigantFM. En is vanmorgen bekendgemaakt bij het programma van Theo Zwart. En wat het is, wie het is, dat ga je zo dadelijk horen dus. Zo rond de klok van 8:30. Op GigantFM.

en Queen of Hollywood. Gigant FM en de DJ Carousel op deze zaterdagavond. En een beetje ja, Italiaanse tegenaan, dacht ik zo. Ja, moet kunnen op zo'n zaterdagavond. Zo dadelijk ook een plaat wat bij je vergeten is. Nou ja, vergeten, een beetje verdwaald. Ja, je hoort hem eigenlijk nooit meer, maar goed. Vanavond wel op Gigant FM. Maar eerst Marianne Weber.

0: klavertje van 4. Ja, die brengt je geluk, zeggen ze. Dus, maar ja, goed. Moet je hem wel eerst kunnen vinden natuurlijk, zo'n klavertje van 4. Ja, zo is het. GigantFM, de DJ Carousel op deze zaterdagavond 9 mei 2026. En jouw muzikale bijdrage, laat het eventjes weten via de mail. studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. We gaan eventjes terug naar 1991. Vanaf het vinyl. Er is iemand die kijkt uit naar de zomer. Ik denk wel meerdere mensen. Maar Chris Ria die zong erover. Looking for the summer.
1: De verdwaalde plaats.
2: De verdwaalde plaats. Op 45 toeren vanaf vinyl.

temperaturen buiten zijn helemaal niet zo heel verkeerd, om eerlijk te zijn. Maar ja, goed, we kijken met z'n allen naar de zomer natuurlijk, van zomer van 2026. Dit was een eentje vanaf het vinyl gebeuren. Looking for the Summer van Chris Rea. En ja, we kennen hem uiteraard van Driving Home for Christmas. Dat gaat een beetje in de winter. En dit was inderdaad over de zomer, om het maar zo te zeggen. Om naar de toekomst te kijken, naar de zomer.

0: Atitin en Upside Down. Die titel zou je ook kunnen kennen van Vanessa. Ja. Heb je er beeld bij? Ja, ik wil. Eens even kijken. Verzoekje voor mijn broertje Jan. Daar vraagt de Koop om. Of voor alle Jan. Tol Hansen met Jan kon kittelme. Dat is wel leuker trouwens, ja. Dat is een plaat wat je eigenlijk niet meer zo vaak hoort, hè? Nee. En eigenlijk ook een beetje in de vergeten hoekie, zeg maar. Nou, maar goed. Je gaat het nu horen op Gigant FM. Tol Hansen.
1: Op een avond in de mei, schat om 7 over 8, was er plots iets vreemd met mij. Of ik mijn bestemming vond, schoot mij de liefde in

gezet. En de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd

heeft er maar een groot hit mee te pakken hoor. Klaas Henstra en Jongensdroom. Dus even kijken, graag een plaat voor mijn vrouwtje Bianca, Ede Staal en Mien Toentje. Groetjes van Danny uit Veendam. Danny, we gaan hem zo dadelijk even inzetten voor je vrouwtje hoor. Ede Staal, die gaat er zo dadelijk aankomen. Naar deze plaat van de Calimero's. Op Gigant FM. Aan Wijzenstrand van Maspalomas. Palomas.

Mijn toontje. Mijn wijkschildeboon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed daar binnen op. Mijn vrouwen stonden

Zo, van het ene tuingebeuren naar het andere tuingebeuren. Nou ja, tuin, maar... Hè? Zoeg in het hui van Mooibark, in de toende. Nou, een jointje van Edestaal hoorde je daarvoor nog. En het heeft allemaal wel te maken met de tuin natuurlijk. Ja, en zo is het. Ik geef het eerlijk toe, ik heb het gras ook wel zo hoog gehad. Ik denk, nou, ik kan ook hooi in de tuin. Zwoegen in het heu. Goed, we gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur. Na de klok van 9 uur ben ik bij je terug met het laatste gedeelte van de DJ Carousel voor deze zaterdagavond. En je weet het, jouw muzikale bijdrage, laat het weten via de mail studio@gigantenfm.nl. En WhatsApp mag ook 059-130-2010. Koop die zegt nog even dankjewel voor het draaien van de plaat van Tol Hansen. Ja, graag gedaan. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas.

0: techniekhebben.nl.
1: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op

0: zeemanoutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen poging heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Sakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
4: Het Monument. In Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
2: Wonen in landelijke stijl. Het Monument.nl.
0: Gigant FM. De Gigant FM DJ Carousel.

Long, long time ago, zeg maar. Ike en Tina Turner en Baby Get It On. De opening van het derde gedeelte van de DJ Carousel op deze zaterdagavond. 9 mei 2026, Gigant FM. Het laatste gedeelte alweer, hè? Ja, de tijd gaat snel, hè? Ja. Maar er komt nog wat binnen. Ja, via de welbekende wegen. Studio@gigantfm.nl en ook op het WhatsApp gebeuren. 059-130-2010. Danny vraagt, mag wel een plaat van Geert Bukken en Vrienden? Nou, dat zegt me even niets, beste Danny. Maar ga eens even zoeken. Ik ga eens even kijken, ja. Ik zeg nooit geen nee, want je weet het niet, hè. Nee. Dus kan ik ook geen nee zeggen. Dus. Ik ga eens even zoeken, ja. Theo de Man uit Den Haag. Hij zegt een plaat van Tiendes met In Too Deep. En als tweede suggestie had hij Def P en de Beatbusters en Bubblebad. Een bubbelbadje. Ah, dat zal wel even lekker zijn, denk ik, hè? Met deze temperatuur. Ja, heerlijk. Een bubbelbadje buiten of zo. Ja, heerlijk. Ja, wie weet wat ik zo dadelijk ga doen na de klok van 10 uur. Hè? Even een bubbelbadje zo. Ja, kan maar zo. Goed, tot de klok van 10 uur. De DJ Carousel hier op Gigant FM. En jouw muzikale suggestie is van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan WhatsAppen 059-130-2010. Onderweg de muziek van Arne Jansen. Ook die gaat eventjes lekker terug in de tijd. En dat is terug in de tijd, maar ja. We beginnen eerst met een laat dat van het heden is, zeg maar. Ja, van nu, op dit moment. Maar gewoon nieuw. Ja, nieuw. Marten Hoogkamer en Billy Dans. Dit is Gappie Sappie.

0: Pierre van Lom en dat bruine café. En ook een bruin café op een zaterdagavond. Oh, moet kunnen volgens mij. Ja toch? Ik ook. Ja,
1: zou goed zijn.
0: Gigant FM, de DJ Carousel. Nog eventjes tot aan de klok van 10 uur. Eens even kijken, er is nog wat binnengekomen. Goedenavond, Gigant FM met Jan. Hallo, hallo, hallo.
2: Hoi Jan, met Erik.
0: Erik.
2: Wat heeft dat lekker weer hier buiten.
0: Ja, heerlijk.
2: Oh.
0: Ja, vind ik
2: en
0: ook.
2: En ook lekker buiten gezeten in de zon.
0: Ja.
2: En ik wil graag praten met vragen. Zonder is zongenaam Kietje de Poel.
0: Oké. Okay.
2: Of Doris met twee motten.
0: Twee motten.
2: Plutjes, Erik.
0: Er zat al twee motten. Ja, ik ken het, hè. Ja. Ja, wie kent het eigenlijk niet? Erik, dankjewel daarvoor. En ik ga eens even zoeken. Ja. Wordt even een beetje stofhappen, denk ik. Maar goed. Hè. DJ Carousel, een beetje terug in de tijd. En ook daar hoort natuurlijk een plaat bij. Met een beetje een slow. Ja, een beetje slow. Een beetje schuivelen op de dansvloer. Zo is het. Schuivelen ken ik nog wel. Een beetje dansen, een beetje springen ken ik ook wel. Maar... tijd voor een disco, de DJ Carousel Dance Classic. Zo is het, dat moet ik inderdaad zeggen, een Dance Classic. En die draaien we vanaf vinyl. Uit 1986, Boris Gardner, I Want to Wake Up With You.
3: Op 45 toeren, vanaf vinyl, Dance Classic, schuifvol plaat.

0: Ja, je hoort wat andere klasjes, hè. Ah, ja, die plaat heb ik veel gedraaid, hoor. Uit het verleden 1986, Boris Gardner en I Want to Wake Up With You. En dat kwam vanaf het vinyl gebeuren, ja. De zwarte goud zeggen ze ook wel eens, ja. Even kijken, Gerrie zegt nog eventjes... Hoi Jan, wist je dat Henk Wijngaard het oom is van Shania Twain? Ja, dat wist ik, ja. Ik denk dat Gert dan ook bedoelt van... we kunnen het aandrijven van Shania Twain. Ja, natuurlijk. Dat ga ik ook voor je regelen. Maar goed, dat was het dus de vinyl gebeuren van Boris Gardner uit 1986.
1: Dit is

0: Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt

Nino Graus, een zing, spring en doe met me mee. Zaterdagavond DJ Carousel, de 9e van de 5e 2026. Eens even kijken, Herman die zegt borreltime bij buurman Arie en Gieten. En daar hoort een vette golden oldie bij, zegt hij. Steve Miller Band, rock me baby. Groeten van Herman van Oost-Utgieten. Het was even zoeken, maar wie zoekt zal vinden, zeggen ze dan. Ja. Nou, op de borreltime dan.

0: Steve Miller Band en Rocking Me Baby. Ja, ik krijg meteen een fotootje van een glas cola. Ik denk dat daar wat door zit, maar dat heb ik een vermoeden van. Hè. Ik denk dat er iets lekkers door zit. Ja. Oh, dat was een heel ander iets volgens mij. Hè. Maar ook dat hoort natuurlijk bij de borreltime.
1: Nederlandstalig, goud van oud en piratenklassiekers. Je hoort ze allemaal hier op Gigant FM.

Ferrari en dat ook Sweet Love. Maar dit was de Nederlandse versie van Rudy de Wit op Gigant FM. Gert had het al eventjes over. Over Shania Twain. Ik denk, nou oké, dan gaan we er ook eentje van draaien. Komt goed. Shania Twain, nu op Gigant FM.

Amar en al heb je niets. Het was weer top vanavond, zegt Koop. En graag tot de volgende uitzending. Die volgende uitzending, dat is morgen. Dus ja, ik ben er ook vrij. Dus gaan we dus ook maar één keer optrekken. Ja, dat moet ik kennen. Vind ik ook, hoor. Hè? Zaterdagavond, Gigant FM, de DJ Carousel. Het zit erop, morgenmiddag. Dan ben ik er weer vanaf de klok van 2 uur. Is die vergeten natuurlijk, hè? Morgen vroeg, 9 uur, Marco Cox. En Gigant op verzoek. En vanaf de klok van 2 uur, dan ben ik er weer met de vrolijke uur. Fijne avond nog en maken we er leuks van.

0: www.kiekemmen.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek.

0: gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Dagtechniek.

0: het geluid van een haastige kangoeroe. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit z'n moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouw en ze vraagt...
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien?

0: bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB Plus radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij ook.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter, waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken

0: door de droogte. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noord-Oost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: mensen.
1: Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn

0: De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking, bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.